mikro kandi dushimire kandi na Bibiane Joseph Kwizera mu kiganiro cyiza ndi muto sindi gito yadushikirije yagiraniye n'abana bahariya kubuterere abo serikali ndabashimire cyane kuri mikro yo mugiye kubana na telesforo niyo nzima kushikira ikisaha imwe n'iminota 30 rero inyuma y'ikiganiro ndi muto sindi gito turashishikara n'ibindi biganiro indirimbo zitandukanye zijya kudushikana kujya mwanya njya kugusezera ko nshuti mukunzi w'ibiganiro inyuma y'icyo kiganiro turakomeza kumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zishishikara kudufasha kugira ibihe byiza indirimbo zijya kudushikana igihe cy'isaha.